Ik had een paar dagen vrij, dus ik dacht, ik pak mijn auto en rij naar de kust. En breng er een tijdje door bij een oude vriend van me, zodat ik weer een beetje op verhaal kan komen. Ik deed mijn koffers in de auto en belde daarna mijn moeder in Arnhem. En vertelde haar wat ik van plan was. Jongen, kom je bij me langs? En ik zei, mama, ik moet er een poosje tussenuit. Maar ik zie je wel over 2 weken. Ik reed door een klein dorpje in Brabant toen ik me plotseling herinnerde. Het is vandaag haar verjaardag. Ik dacht, ik koop wat bloemen voor haar. Dat duurt niet zo lang en dan kan ik weer verder. Ik liep een bloemenwinkel binnen. En het eerste wat ik zag was die kleine jongen. Met zijn ogen vol tranen. Ik zei, wat is er, jongen? Hij zei, mama houdt van rozen. En vandaag is ze jarig. En ik heb haar al bijna een jaar niet gezien.

Hij zei, ik woon nu bij mijn oma. Maar ik heb moeder Rozen beloofd, want ik praat elke dag met haar. Ik wilde haar er 5 geven, want zo oud ben ik. Maar de winkeljuffrouw zei dat ik die niet voor een gulden kan kopen. Het verhaal van die jongen ontroerde me. Dus ik zei tegen de juffrouw dat ze hem moest geven wat hij wilde. En dat ik het zou betalen. Toen vroeg ik haar een bos rozen te sturen naar mijn moeder in Arnhem. Ik keek rond en de jongen was verdwenen. Maar plotseling vloog de deur open. En hij kwam teruggerend en zei, meneer, ik ben u vergeten te bedanken voor de rozen. Hij glimlachte, gaf me een hand en rende de winkel weer uit. Ik stapte in mijn auto, reed weg en voelde me echt trots. Terwijl ik aan mijn moeder dacht van wie ik heel veel hou. Toen keek ik uit het raampje en zag diezelfde kleine jongen knielend bij een graf op een oud kerkhof. Ik stopte, stapte uit en liep naar de knielende jongen. Hij glimlachte naar me en zei, dit is de plek waar mama woont. Ze zegt dank u wel voor de mooie rozen. Toen ik dat hoorde, wist ik dat ik weg moest. Ik reed direct terug naar de bloemenwinkel en vroeg, juffrouw, zijn die bloemen al verstuurd naar Arnhem? Ze zei, nee, nog niet. Laat maar, zei ik. Ik breng ze er zelf alleen.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk had helemaal gekloot naar mijn hoor.
0: Altijd piratenhit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: www.e4.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese Brits-Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De vierde was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit het Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Gas erop! In een wereld vol saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
2: Via de Middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.

heeft ingezet. En de drummer slaat een roffel en speelt kom ik wil naar bed. Zijn collega Glitterjas ligt reeds te slapen op zijn bas. Op de vloer verschijnt een dame, net iets ouder als mijn grootje. Of ze vliegen staat te vangen, vreemd te springen in haar blootje. En de baarman zijn gezicht staat op gaan we nog niet dicht.

0: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Altijd piratenhits.
1: Radio 1224.
0: Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224.

omhoog en leer om leer. De ene die gunt het, de ander niet meer. Een mens leeft in een panzer, gewoon aan geweld. Is dat even een zo? Vaak te weinig begrip voor de werkende jeugd. En ook voor

zijn kansen gemist. We spreken pas goed als het lijk is gekist. En ook het kind dat nooit wordt bemind. Het is een grote zorg. We leren het nooit en ruzieën door. En vinden zo nimmer bij elkander gehoor. Een mens die

0: 1024 weerbericht.
1: Het is overal droog bij een graad of 12 en nauwelijks wind. De ochtend begint direct al zonnig en het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met wel hier en daar wat bewolking. Het wordt zo'n 25 graden aan de kust tot 31 in het zuiden van het land. En er staat morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond verdwijnt de bewolking en blijft het droog. Na morgen houden we zonnig, droog en erg warm zomerweer met na woensdag in het zuidoosten temperaturen van 35 graden of hoger. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hey, het weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
2: Het is weekend!
0: Radio 1224. Altijd piraten hits.
2: Jouw weekendvriendje.

0: sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
1: Radio 1224!
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
1: Altijd piraten hits!

tijd Piraten-Hits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper? Wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: en deze.
1: Ik ben al heel wat jaren cowboy. Ik zag de prairie als mijn huis.
0: En deze.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse Zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De Zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de La Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. De FIFA neemt het op voor voorzitter Infantino, die de laatste tijd onder vuur ligt. De Wereldvoetbalbond spreekt van aanhoudende pogingen om Infantino en organisatie te ondermijnen. De FIFA zegt die verspreide, valse en ongefundeerde beschuldigingen te zullen aanvechten. Infantino kwam onder meer in opspraak door plannen om de commerciële rechten rond het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een royale vertrekvergoeding aan de voormalige medewerkster van UEFA. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Radio NL, Q.

0: Fijn dat je luistert naar Radio 1224.
1: Wat een mooie muziek.
0: Het komende uur hoor je deze hits. Alleen op 1224.
2: Vier zomers lang heb ik gewacht, ik was te lang.
0: En deze.
3: Run, run, run, running. Oh, sun, sun, sunny. So fun, fun, funny. This is a trip.
0: En deze.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten van het land kan het 32 graden worden. Morgen stroomt er vanuit het noorden koelere lucht het land binnen. En dat gaat ook gepaard met bewolking en wat lichte regen. De temperatuur zakt in het noorden terug naar een graad of 20, terwijl het in het zuidoosten nog 29 graden kan worden. Dinsdag is het met 20 graden in het hele land minder warm. De dagen daarna draait de wind weer naar het zuiden en wordt er opnieuw warmere lucht aangevoerd. Op woensdag wordt het 25 tot lokaal 30 graden in Limburg. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd piratenhits.
3: Ik ben uit Drenthe nog nooit in het buitenland geweest. Maar op een dag trok ik de stoute klompen aan.

Komende uur hoor je deze hits. It's like so. En deze.

yesterday. Het was gewoon een doordeweekse day. Zat ik alleenig in een soort café, verdrietig achter een slapen thee. Yesterday.

zee. Kneep nooit geen vreemde kerels mee. Want ik ben niet van yesterday.

0: of24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Radio 1224.
2: Altijd piratenhits.
0: Zet de radio maar wat harder. Het komende uur hoor je deze hits.
3: Witte roosje in zomerwind. Jij bent mijn droom die ik zeer bemind.
0: En deze.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven voor de brand in het Brabantse natuurgebied Herperduin, die vanochtend vroeg uitbrak. Het gebied van 100 bij 150 meter dat in brand stond, valt onder de gemeente Os. Overigens is het vuur nog niet volledig gedoofd, maar kan niet meer worden uitgebreid. De brandweer is bezig met het nablussen van de brand in het natuurgebied bij Os. Vanwege de aanhoudende droogte waarschuwt de brandweer dat het risico op natuurbranden groter is dan normaal. Bij een steekpartij vannacht in Schinveld in het zuiden van de provincie Limburg is een persoon gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat en hoe ernstig de verwondingen zijn. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was rond een uur of half drie vannacht aan de Brunsumerstraat in Schinveld. De politie is nog volop bezig met het onderzoek en is op zoek naar één of meerdere verdachten. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin stijgt op in Essen in Duitsland en legt een route af via Arnhem, Kootwijk en Utrecht. Boven de Veluwe vliegt de zeppelin een aantal keren heen en weer. Het gevaarte is 75 meter lang en hangt vol met apparatuur om bijvoorbeeld CO2 en fijnstof te meten. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224?

wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten van het land kan het 32 graden worden. Morgen stroomt er vanuit het noorden koelere lucht het land binnen. En dat gaat ook gepaard met bewolking en wat lichte regen. De temperatuur zakt in het noorden terug naar een graad of 20, terwijl het in het zuidoosten nog 29 graden kan worden. Dinsdag is het met 20 graden in het hele land minder warm. De dagen daarna draait de wind weer naar het zuiden en wordt er opnieuw warmere lucht aangevoerd. Op woensdag wordt het 25 tot lokaal 30 graden in Limburg. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

klein, maar een leuk cafeetje. En daar vond Amor zijn groot geluk. En denk ik steeds weer aan dat cafeetje. Dan gaat de liefde toch nooit meer stuk.

0: Hello, hello, everybody everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwave.
1: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Altijd Piraten Hits.

We gaan een liedje doen waarbij het hele stadion keihard met mag zingen. En we gaan eerst even oefenen. We trekken de rabuut, we gaan naar buiten, we gaan ja. Allemaal. Ah, perfect, oké. Okay. Jachthoornblazers. Oh, even wachten, ze bunden nog niet. Halali, 2, 3, 4.

0: het al. Het is einde jaar.
1: Het is einde jaar.
0: Te man heb je wat in een bedekop. Het is einde jaar.

0: Radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

0: 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmorgen botsten twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van het Australische Sydney bijna op elkaar. ABC Australia meldt dat een luchtverkeersleider op non-actief is gesteld. Een Airbus van Jetstar taxide richting de startbaan toen een Boeing 777 van Qatar Airways heel dicht in de buurt kwam. Beide toestellen maakten een noodstop. Aan boord van het Jetstar-toestel raakte een bemanningslid gewond. Er moest een sleepvoertuig aan te pas komen om de Boeing te verplaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt dat afgelopen vrijdag bij een aanval in het Oekraïnse Dnipro een pakhuis met goederen verwoest is. Directeur-generaal Tedros veroordeelt de aanval en zegt dat voor zover hij weet er geen slachtoffers zijn gevallen. In het pakhuis lagen medische hulpgoederen opgeslagen voor zorgverlening aan het front. Eerder op de dag hadden chauffeurs 130 van de 300 pallets met goederen uit de opslag weggehaald. Het goederenteam was al weg voordat de aanval plaatsvond. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs de arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan verdacht worden branden al dan niet opzettelijk te hebben aangestoken. Onder hen zijn 166 minderjarigen. Een 23-jarige man wordt ervan beschuldigd opzettelijk 10 branden te hebben gesticht. Er is veel kritiek op de arrestaties. Critici zeggen dat de Franse regering de schuld bij anderen legt, terwijl Parijs zelf niet goed voorbereid zou zijn op de bosbranden die ruim 120.000 hectare bosgebied hebben verwoest. Volgens de Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi praat Iran niet met de VS zolang de in juni afgesloten overeenkomst geschonden wordt. Wel is er overleg via tussenpersonen. Met Oman overlegt Iran bijvoorbeeld over de straat van Hormuz. Araghchi laat weten dat de zeestraat niet heropend wordt. Zodra de VS zich aan eerder gemaakte afspraken houden, komen er nieuwe vaarroutes. Het weer. In het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
3: Gefeliciteerd! Je hebt ons gevonden!
0: Je kunt natuurlijk luisteren naar die andere zender, maar waarom zou je dat doen? Dit is Radio 1224.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: Robert en Jan.
1: Dat is niet een duo.
2: Nee.
1: Dat is één persoon.
2: Ik ben gewoon één persoon. Robert-Jan, goedemiddag. Dit is een uurtje met

Even na 1 op de zondagmiddag. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Een Uurtje Met. Deze week Theo Diepenbrock. Geboren als Theodorus Piepenbrock op 22 december 1932 in Mook, Nederland. Hij groeide op in een tijd waarin muziek een centrale rol speelde in het dagelijkse leven. Zijn interesse in muziek begon al op zeer jonge leeftijd en hij besloot deze passie na te jagen, wat hem zou leiden naar een lange en succesvolle carrière in de Nederlandse muziekscène.

zondagmiddag. Dit is een uurtje met Theo Diepenbrock. Theo's carrière begon in de jaren 50, toen hij een contract tekende bij de bekende platenmaatschappij Telstar, gerund door Johnny Hoes. Dit was een belangrijke stap voor zijn muzikale ontwikkeling en betekende de start van een carrière vol memorabele optredens en opnames. Theo Diepenbrock werd bekend met zijn band Theo Diepenbrock en de Pipo's, waarmee hij verschillende optredens gaf en populair werd in de regio.

Pipo's en Ben Je Vergeten hier op Radio 1224. Een uurtje met op de zondagmiddag. Dit is Ik Heb Geluk in de Liefde.

Een hoogtepunt in Theo's carrière kwam in 1978 met de single Oh Darling. Dit nummer was een groot succes en bleef 10 weken in de Nederlandse top 40 staan, waarbij het de 5e plaats bereikte. Dit bevestigde zijn status als een geliefde artiest in Nederland.

Oh Darling, When We Are Together, I Give You The Platter. Dat was 1978. Ik had broers en zusjes. En nou ja, toen de oorlog afgelopen was, half Holland dacht, ook mijn zusjes, de vier zusjes zijn ook geëmigreerd naar Canada. Toen dacht ik, moet ik een keer iets schrijven en ja, dan komt dat binnen. En ja, When We Are Together, en verder had ik niks. I Kiss You The Platter, ja. Yeah.

Ik hoorde ze een beetje Hollands praten en dan een beetje Engels als ze aan de telefoon waren. En dat was denk ik wel de eerste aanleiding. Och ja, dat zou wel mooi zijn. Zou er eens een liedje van maken. Daar gingen er sowieso wel 40.000, 50.000 naar Canada toe en Amerika. Want die wouden dat liedje wel allemaal hebben. Want op dat gebied was er niet zoveel. Er waren wel wat liedjes, cowboyliedjes en zo, weet je wel. Maar dit was een lied van hun. Maar in Holland was het ook een grote hit. Ging heel snel.

0: Radio 1224. Elke zondagmiddag een uurtje met tussen 1 en 2. Deze week Theo Diepenbrock. In de jaren 60 en 70 bleef Theo zijn reputatie als zanger versterken. Een van zijn meest bekende nummers, Met gesloten ogen, werd uitgebracht in 1968 en toonde zijn talent voor het levenslied. Een genre dat veel emotie en verhalen uit het dagelijkse leven weerspiegelde. Dit nummer werd goed ontvangen en hielp zijn carrière verder te ontwikkelen.
1: Jouw herkenning met gesloten ogen was wel een grote hit. Dat was al in 1965, ja.

0: Op 2, 4, ja, ja! Zondagmiddag!
1: Radio 1224.nl.
0: Een uurtje met Theo Diepenbrock op jouw radiotoestel op deze heerlijke zondagmiddag. In 1972 vormde Theo samen met Marian Kampen het muzikale duo Theo en Marian. Dit partnerschap bleek zeer succesvol te zijn. Ze scoorden verschillende hits, waaronder Hey Schat, Weet Je Dat en Hela, Kom Met Me Mee aan. Hun muziek werd gekenmerkt door melodieuze en toegankelijke liedjes die een breed publiek aanspraken.
2: Ik had al zoveel liedjes geschreven voor die tijd met Theo en Marian. De twee beste waren Hey Schat, Weet Je Dat. En de hele Kom Met Me Mee, dat was in 1972. Wij waren in de studio bij Telstar, bij Johnny Hoes. En ik was er voor een liedje en schijnbaar, ik wist nog niet eens wie Marian was toen. Die was een stuk, heel veel stukken jong als ik. En ja, die was toch daar. Theo, we hebben hier een liedje liggen, kun je even meezingen? En dat was, ik weet niet meer welk liedje, maar oh, dat klinkt lekker. Ja, daar moeten we meer mee doen. En binnen de kortste keer hadden we dus Theo en Marian.

Werk met Marian Kampen en zijn solo-optredens maakte Theo ook deel uit van andere muzikale projecten, zoals Theo Diepenbrock en de Frikandellen. Ja, ook Theo en Irma en ook samen met de Classics maakte hij deze plaats. Gedurende zijn carrière bleef hij trouw aan de Nederlandse muziek en wist hij een breed publiek te bereiken met zijn nummers. Dit is op zondagmiddag een uurtje met

Je moet er naar leven dat je dus het beschouwt als een gewoon vak. Helemaal niks anders. Je gaat naar de schoenfabriek of naar weet ik waar. Daar moet je werken en dat moet je met muziek ook. En niet, je bent niks, want je mag blij zijn dat je dat mag. Zo kijk ik er ook naar. Ik ben blij dat ik dat mag en kan.

0: Theo Diepenbrock was niet alleen een geliefd zanger, maar ook een toegewijd familieman. Hij was 52 jaar getrouwd met zijn vrouw Toos. Theo overleed op 25 mei 2018 op 85-jarige leeftijd in het bejaardentehuis Catharinahof in Grave, omringd door zijn familie. Zijn nalatenschap in de Nederlandse muziek blijft voorleven door zijn talloze opnames en de blijvende populariteit van zijn liedjes. Theo Diepenbrock wordt herinnerd als een pionier van het levenslied en een artiest die met zijn muziek een diepe emotionele connectie wist te maken met het publiek.
1: Optreden doe ik niet meer. Niet dat ik het niet meer kan, maar ik moet een keer passen. Ik heb hier ook nog een lieve vrouw zitten. En onze kleinkinderen en kinderen. Ik ga geen dag voorbij. Ik heb hier mijn kantoortje en wel alles. Mijn muziekhol, zeg maar. En er gaat geen dag voorbij. Er staat alles klaar. Dus daar red ik me wel in.
0: Dit was een uurtje met. Tot volgende week!

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd Piraten Hits. Het komende uur hoor je deze...

0: deze.
1: Mooi Heerde, jij bent het einde, o mijn mooi Heerde.
0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 19-jarige man uit het Noord-Hollandse Stedenbroek die donderdag in Enkhuizen bij een steekpartij gewond raakte, is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft 2 mannen van 20 en 50 jaar opgepakt. Er was volgens de politie een massale vechtpartij gaande en daar kwam het steekincident uit voort. Er raakten nog meer mensen gewond, waaronder een 60-jarige man. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is ondertussen weer thuis. Kort na het incident werd een 50-jarige man gearresteerd. De andere verdachte meldde zich gisteravond bij de politie. De grote natuurbrand in het Zuid-Spaanse Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur in de as gelegd en trekt volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid en Noodsituaties, Antonio Sanz, richting Sevilla. Ondertussen proberen 275 brandweerlieden met man en macht het vuur te bedwingen. De wind en de lage luchtvochtigheid maken het blussen een stuk lastiger. 467 mensen uit verschillende dorpen en steden in het gebied zijn geëvacueerd. De Verenigde

0: Eenmaal ontwapend zal de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekken, aldus Netanyahu. De Amerikaanse president Donald Trump was vorige maand in zijn nopjes met het vredesplan en wist te vertellen dat zowel Israël als Hamas hadden ingestemd. Het weer. In het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 25 tot 31 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
2: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio 1224. Altijd piratenhits.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, huil, wit, lach, werk en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet

deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Er zijn flinke zonnige perioden, maar vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking bij. Het blijft wel droog bij temperaturen van 25 graden vlak aan zee tot plaatselijk 31 in het zuiden van het land. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond is het helder met ook wisselende bewolking. Regen valt er niet en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Morgenochtend komt er steeds meer bewolking in het noorden en westen met ook kans op een buitje. Het zuidoosten houdt het zonnig en droog. 'S Middags krijgen we een mix van zon en wolken met vooral kans op regen in het noordoosten. Maar het wordt wel op steeds meer plaatsen zonnig. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden in het noorden tot 28 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond blijft het droog en ook nog lang zonnig. Na morgen houden we zonnig, droog en warm zomerweer met hoge temperaturen. Op dinsdag en woensdag zakt het kwik een beetje, maar dat is een aanloop voor de tropische temperaturen vanaf donderdag, waarbij het in het zuidoosten 35 graden of warmer kan worden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits. Blijf erbij.
1: Op een winternacht

0: op de tandem, tijdens het brommerskieken, in mooi Valkenburg of als je draait als een haan op een toren. Altijd piratenhits.
1: Eindelijk iets anders op de radio.
0: Radio 1224.

0: www.vrij4.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Webwinkel Bol heeft zo'n 20 Eclipse-brillen uit de verkoop gehaald. Het bedrijf kan niet garanderen dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. Want Eclipse-brillen vallen onder de regels voor persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra voorwaarden voldoen. Bol controleert de productinformatie en blokkeert de brillen als die niet als betrouwbaar kan worden bevestigd. De verkoop van Eclipse-brillen nam de afgelopen tijd sterk toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering komende woensdag. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de vermeende topcrimineel Daniel Kinahan uitgeleverd aan Ierland. De 49-jarige Ier wordt gezien als een van de leiders van het beruchte Kinahan-kartel. Hij wordt verdacht van moord, drugshandel en het leiden van een criminele organisatie. In april werd Kinahan opgepakt in Dubai, waar hij jarenlang woonde. De VS hadden $5 miljoen uitgeloofd voor informatie die tot zijn arrestatie zou leiden. Kinahan ontkent alles en zegt dat hij als zondebok wordt gezien. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een ontplofte squishy, een populair anti-stress speeltje. Een jongetje van 8 jaar liep tweede graads brandwonden op toen het speeltje in zijn gezicht explodeerde. Het gaat om een bal gevuld met een kneedbare substantie. De Franse autoriteiten onderzoeken nu hoe het incident kon gebeuren en houden toezicht op de zaak. De speelgoedketen Smith's Toys ziet voorlopig geen reden om de squishy in Nederland uit de winkels te halen. En Roemenië kan zijn kerncentrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer draaiende houden dankzij noodmaatregelen tegen de droogte. Het leger blies daarvoor een rotsformatie op en liet 4 met stenen gevulde bakken in de Donau zakken. Zo wordt het rivierwater daar omgeleid en blijft er genoeg water beschikbaar voor de koeling van de reactoren. Door de hitte en droogte was de watertoevoer naar de centrale sterk afgenomen. Na de maatregelen steeg het waterpeil bij Cernavoda weer met 4 centimeter. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter. De zender met sfeer. En altijd piratenhits. Via de middengolf en het internet. Radio 1224.

je iemand verliest, dan is dat alsof een stuk van jezelf doodgaat. Een klap in je gezicht, je bent woedend en raadloos. De wetenschap dat alles wat we doen eigenlijk niets is. Niets is van waarde, omdat alles voorbij gaat.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Vanavond is het helder met ook wisselende bewolking. Regen valt er niet en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Morgenochtend komt er steeds meer bewolking in het noorden en westen met ook kans op een buitje. Het zuidoosten houdt het zonnig en droog. 'S Middags krijgen we een mix van zon en wolken met vooral kans op regen in het noordoosten. Maar het wordt wel op steeds meer plaatsen zonnig. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden in het noorden tot 28 in het zuidoosten. En er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond blijft het droog en ook nog lang zonnig. Na morgen houden we zonnig, droog en warm zomerweer met hoge temperaturen. Op dinsdag en woensdag zakt het kwik een beetje, maar dat is een aanloop voor de tropische temperaturen vanaf donderdag, waarbij het in het zuidoosten 35 graden of warmer kan worden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
3: Eigenlijk heb ik helemaal geen klote naam, maar goed.
0: Altijd piraathit.
3: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: en deze.
1: Zeg nou maar ik ga, ik zal overleven.
0: En deze.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Altijd Piratenhits. Radio 1224. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224.

onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.
2: No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn.
0: En deze.
3: Ja, in de bouw is het niet altijd even mooi. Ja, in de bouw, daar is het leven hard.
0: En deze.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij het Brabantse Uden zijn meerdere mensen gewond geraakt. Twee minderjarige meisjes zijn er ernstig aan toe. Er zaten 7 mensen in een auto die van de weg raakte en toen ondersteboven in een sloot belandde. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken. Hulpdiensten en een traumahelikopter waren ter plaatse. De snelweg A50 is een tijd afgesloten geweest. Inmiddels is er 1 rijstrook weer open. Bij een schietpartij in de Deense stad Holbaak, zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Kopenhagen, zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. De politie denkt dat die schietpartij te maken heeft met een conflict in het criminele milieu. Een gemaskerde man zou vanuit een auto minstens 3 keer hebben geschoten op een ruziënde groep van 15 tot 20 man. De daders zijn nog voortvluchtig. Een man die na de schietpartij een auto achtervolgde is na een verkeersongeluk opgepakt. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster besliste de ronde door ook de slotrit te winnen en daardoor verder uit te lopen op Cassia Nieuwia Doma. De Poolse werd 2e in het eindklassement op 1 minuut en 18 seconden. Elisa Longoborghini werd 3e. Het werd sowieso een Nederlands succes. Lorena Wiebes won de groene trui en Puk Pietersen de bergtrui. De Tour de France Femme geldt als de zwaarste editie ooit met maar 1 echt vlakke aankomst. En de grote natuurbrand in Andalusië in Zuid-Spanje heeft inmiddels al zo'n 8000 hectare verwoest en dreigt nu richting Sevilla te trekken. Om die reden zijn er al bijna 500 mensen geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om het vuur onder controle te krijgen door de harde wind en droge begroeiing. Zo'n 500 hulpverleners, 26 blusvliegtuigen en 60 militairen zijn ingezet. De komende uren is het vooral de windrichting die bepaalt hoe de verdere verspreiding van de brand eruit gaat zien. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
3: Altijd piratenhits.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.

0: live op Radio 1224. Joop Ruitenbeek. En dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zeker 10 Malinese soldaten zijn omgekomen bij een aanval op hun legerbasis in de stad San. De aanval is opgeëist door een jihadistische groepering die banden heeft met Al-Qaeda. Volgens bronnen bezetten de aanvallers de basis tijdelijk, maar kreeg het leger die weer in handen. Inwoners melden vanochtend al zware explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds 2 staatsgrepen bestuurd door een militair regime. En Tuareg-rebellen strijden voor onafhankelijkheid in het noorden van het land. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij het Brabantse Uden zijn meerdere mensen gewond geraakt. 2 minderjarige meisjes zijn er ernstig aan toe. Er zaten 7 mensen in een auto die van de weg raakten en toen ondersteboven in een sloot belandden. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken. Hulpdiensten en een traumahelikopter waren ter plaatse. De snelweg A50 is een tijd afgesloten geweest. Inmiddels is er 1 rijstrook weer open. En de grote natuurbrand in Andalusië in Zuid-Spanje heeft inmiddels al zo'n 8000 hectare verwoest en dreigt nu richting Sevilla te trekken. Om die reden zijn er al bijna 500 mensen geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om het vuur onder controle te krijgen door de harde wind en droge begroeiing. Zo'n 500 hulpverleners, 26 blusvliegtuigen en 60 militairen zijn ingezet. De komende uren is het vooral de windrichting die bepaalt hoe de verdere verspreiding van de brand eruit gaat zien. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Sneller dan het geluid. Goedenavond.

Steen 2. Hey, goedenavond, 12-2-4. De hekken sluiten van het weekend. Job Ruitenbeek bij je.

mensen hebben wel vakantie, denk ik zo, hè, ja. Het is minstens bouwvak. Hier in het midden van het land is bouwvak. Ik weet niet hoe het in andere plekken van Nederland is, of ze weer terug aan het werk zijn. Dat zou kunnen natuurlijk. Goedenavond, George. George luistert ook mee. En ik zag ook dat Wouter Witt hier vakantie, hè. Ja. Bleef thuis? Ja, Wout. Misschien een keertje zo wel even te WhatsAppen. 06-126-55-238 is het WhatsApp-nummer. Anders kan je gewoon reageren via onze website. Dat ook aan radio1224.nl.

0: even een muziekje uit 1980. Dit is, wat ga je draaien? Waar ga je draaien als eerste voor Galler uit de Beek? Alphaville, Big in Japan.
1: Rechtstreeks vanuit het middelpunt van Nederland. Dit is Joop Ruitenbeek.

hij zou een gong horen, weet je dat? Een gong, gong, let op. Kijk, wat zei ik je? Die gong, hè? Ja, gong, ja. We hebben trouwens een jager onder ons, het Wapenveld. Marcel is jager, mannetje van Ina. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Doe even een plaatje, zei ze. Doe even een plaatje, ja. Deze even. Lang zal hij leven, ja. Even voor jou, Marcel, hè. Gefeliciteerd, jongen.

0: de piep, hoera!
1: Ja, ja, ja, hyper de piep, hoera, hè. Even voor mij zo.
2: Even denken als we nu...
1: Was leuk,
2: om het nog even terug te houden allemaal. Een eenvoudige blues tegenwoordig brengen. En daarna gaan we met z'n allen... Dat balkon kan naar beneden.

0: is dat, ja. Deze is dat. De dijk was dat. De dijk, ja.
1: 12-2-4.
0: Even iets voor het favoriet van Ina. Ga ik even een stukje draaien nog. Een stukje draaien. Josje. Ina, voor jou speciaal even. Je man is wel jaren, maar jij krijgt een plaatje voor mij. Oké.

0: goede hand was dat, hè? Van Josje. Even speciaal vrienden nog even stiekem tussendoor. Ondanks dat Marcel jarig is natuurlijk. Ja. Ik heb een verhaal over een hoedje. We hadden vroeger ook iemand hier in het dorp. En die had ook al in een hoed op. En die was echt zo'n soort strooien hoed. En hele stukken waren eruit. En dan zei je, had hij op nacht had hij geen hoed op. Zei hij, waar is je hoed gebleven, kerel? Ja, die is bij de Rietdekker, zei hij.
1: My name is Mary Lou
0: Ja,
1: Bell.
0: Bij de Rietdekker.
1: I'm a real country girl from Texas. And I would like to tell y'all what I've heard.

0: Fuchsia.
1: Fuchsia, ja. Mary Lou Bad, weet je, dubbelzinnige tekst, hè? Maar die kennen we in Nederland ook wel van die dubbelzinnige tekst, hè? Als je goed luistert, denk je, waar gaat het over? Hoe gaat het daarover? Ja.
0: 12, 2, 4 op de middag.
1: Even wat Duits tussendoor, hè? Later is eruit de week. 18 over 10.

Ned Harold in die Duitse sprachen. Jawohl, jawohl, jawohl. We zijn een plaatje draaien van Miranda. Komt er zo aan dat George even opzoeken. Even zoeken. Komt er goed. Eens even een oudje. Nieuwe Beck Spender. Ja.

allemaal. En daarbij die molen natuurlijk. Hè. Even gezellig weer dalen. Trouwens, even een mededeling ook. We kregen vanmorgen nog een bericht. Kreeg ik een bericht van Herman. Herman was aan het vissen in Warmond. Dat is bij Leiden in de buurt. En zegt nou, ik hoor op mijn radiootje 12. Radio 12 is hier nog steeds heel duidelijk daarin bij Leiden in de buurt. Hè. Nou, bedankt Herman. Hè, dat je dat bericht stuurt als je meeluistert nog. Hè. En van de week kregen we nog een bericht uit Zweden. Norrköping uit Zweden. Jan Gorlin. Die had ons ook ontvangen. Hè. Dat was geloof ik eind juli. Ja, het is 22 juli of zo. Zo zie je maar weer. Dat is toch heel apart. Ik kan staan

Vroeger moest je die beesten naar binnen lokken. Tegenwoordig gaan we digitaal gaan, zoals een poortje heen. Dan gaat die klokken, weet je. Maar vroeger moest je die duif vangen. Dus met dat blikje schudden, joh, hoger door. Anders kwam die niet naar binnen. Dan moest je dat ringetje van zijn poot af. Ach, wat een gedoe, wat een gedoe. Deze even voor Miranda, namens George. De man die van springen hield van een hotel af in Amsterdam. Game nog, helemaal rood, ja. Waarom, hij is ook niet zo slim. Hè? Never be clever, ja, natuurlijk.

0: Herman Brood, hè? Ja, hij sprong van het Hilton, weet je dat nog? Weet je dan, een paar jaar later sprong hij van het Hilton. Ja, dat springen ging wel, maar dat neerkomen, dat viel tegen. Was even voor Miranda trouwens, hè?
1: Ja.
0: Beetje disco-achtige muziek, hè? Dit nummer kwam eigenlijk al in die 52 van Teresa Brewster. En die zender al later, Skeeter Davis, in de jaren 60. En dan, ja, eind jaren 70, Yellow Wales.

Muziekje uit 1979, een poos geleden is dat natuurlijk. Ik sprak Wouter Winter even en zei, ja, ik moet morgen weer vroeg op. Ik zei, man, je hebt vakantie. Doe veel niet vroeg op, beter gek. Ga je maar een uurtje later naar boodschappen doen, dat maakt niet uit, Wouter. Nee, ja, ben je er helemaal. Hè? Iets over 10:30 hier op 12:24 en Joop Ruiter ben ik bij je. Tot middernacht natuurlijk. Albert West.

ja, even gas op de plank, hè. Wouter Wit, ja, je hebt dat niet te doen. Hè. Je hebt nou vakantie. Je hebt er geen gas op de plank. Die DAF staat toch in de garage. Dus we maken het uit. Zingende vredesjagers waren dat, hè. Even een plaatje voor George. Houdt van de Hollies, hè. Kathleen Halley Brad is dit. Niet zo'n bekend nummer, maar ik pak graag onbekende nummers. Hè. S'avonds laat, ja.

0: Ik zei het al, niet zo bekend van de Hollies, maar we hebben hem hier wel. Van 2-4 natuurlijk, hè. Gasoline, Ellie, Brad, Hollies.
1: Goedenavond, Joop Luitenbeek.
0: Blue Bayou ken je wel van Linda Ronstadt en ook van Annie Borg in het Duits bijvoorbeeld. En nog van die andere artiesten. Het is even een Nederlandse uitvoering, hè.

0: beetje Engels zingen die Henkje bij gaat. Ja, dat kan die heus wel, hè? Even een nummertje voor Bob uit Ede. Die heeft een nieuwe bij meegekregen.
1: Van autofabrikant BMW roept wereldwijd 280.000 auto's terug. Bij de nieuwe modellen van de 3-serie zijn klachten binnengekomen over de airbags in de deuren en over het remsysteem. Bij plotseling schokken, zoals bij kuilen in de weg, is het mogelijk dat de zij-airbags opengaan. Je zou dat meemaken. Ook is het mogelijk dat de borgklep in het remsysteem niet goed is gemonteerd, waardoor de remmen niet goed werken. Het gaat in Nederland om 7.000 BMW's die zullen worden teruggeroepen. We hebben een live verbinding met Duitsland. Daar zit Ferry van der Zanden. Hij is namelijk onze correspondent in Duitsland. Hallo Ferry, hoe is het in Duitsland daar? Wat is er van BMW nog te melden?
2: Guten Tag, mit mich.
1: Hallo Ferry, ben je daar?
2: Guten Tag.
1: Goeiedag, hoe is het?
2: Guten Tag, dat is Duits, hè?
1: Ja, hoe staat het momenteel met de BMW's daar? Want je hebt het laatste nieuws daarover.
2: Ja, dat klopt. Ik heb er zelf in de vocht. En ja, dat is... Ja, met nu BMW heeft 4 pedalen, hè?
1: Ja, hoezo Ferry 4 pedalen? Ik bedoel, elke normale auto heeft maar 3 pedalen.
2: Nee, maar deze heeft er 4, hè? Namelijk één voor goed harde gassen. Eén voor optionaliteit te remmen. En de koppeling.
0: Ja.
2: En dan nog één voor de airbag op te pompen.
0: Oh, ja, ja. Zit niet op natuurlijk, hè. Zit niet op. Nee. BMW. Heb je gekocht, Bob? Het is 10 voor 11 trouwens, ja.

Goed bezig, goed bezig. Stemmingmakers. Stemmingmakers waren dat. En ben je mij vergeten, ja. Hé, hey, dit hoor, weet je het nummer al? Ik weet wel dat het Styx is. Styx, ST, Yankee X-Ray, Styx. Ze noemen de titel aan het begin, let op.

0: Even een handje dan. Stukje eens met het al voor het nieuws van 11 uur alweer. Hè? Ja, ja, moet je morgen werken. Ja?
1: Luister goed. Het is even na tienen. Dit is jouw Joop Ruitenbeek. Op 1224. Altijd piratenhits.
0: Kijk dit nog. Goed nadenken, dit stuk. Een instrumentaal nummertje. Goed luisteren. Ik zeg niks.

rode wijn erbij, kaas ligt erbij en muggen, heerlijk. Jij dit thema? Het thema van Rocky is dit, hè? Dat hij er boven rende zo en dan ging hij zo juichen op dat, boven de, op dat bordes, weet je dat nog? Dit stukje wel, dit stukje ja, dit is het model. Team from Gonna Fly Now is het, ja. Zie je terug naar het nieuws van 11 uur, oké? Okay?

0: Dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïnse grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Zeker 10 Malinese soldaten zijn omgekomen bij een aanval op hun legerbasis in de stad San. De aanval is opgeëist door een jihadistische groepering die banden heeft met Al-Qaeda. Volgens bronnen bezetten de aanvallers de basis tijdelijk, maar kreeg het leger die weer in handen. Inwoners melden vanochtend al zware explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds 2 staatsgrepen bestuurd door een militair regime en Tuareg-rebellen strijden voor onafhankelijkheid in het noorden van het land. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300 en het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Het meest geïmiteerd, maar nog nooit geëvenaard.

0: is al zomer, dat scheelt. Het wordt nog zomer van de week. Het wordt bloedheet, vrijdag 34 graden, ja. Oh.
1: Nightshift, Joop Ruitenbeek.
0: We blijven een beetje in de rustige, romantische muziek s'avonds laten. Het is 10:50. Ruitenbeek bij je hier op 12:24. Ik pak de verkeerde blad. Natuurlijk pak ik de verkeerde blad. Ik moet een heel andere hebben, joh. Nou, dan maar smoky, joh, goed.

je moet zelf oordelen hè, welke je nou moois vindt. Kwart over elf trouwens, hier op 12 uur weer een nieuwe candlelight hier op 12 uur weer weg uit te brengen. Sailing, een origineel van Rod Stewart, maar dit is de uitvoering van Smokey. Je pakt hem verkeerd uit de platenbank, zullen we maar zeggen. Je moet zelf oordelen wat je zelf de mooiste vindt natuurlijk. Hè. Ik heb toch nog een verzoekje van Ida. Eerst even deze nog, van Henk Benaar. Luister maar in Huiver. S'nachts ga ik dromend op reis. Ik droom ook vaak. Sommige mensen dromen niet. Ik droom gewoon in kleur, echt. Hebben jullie dat ook? Ik droom wel eens in. Gewoon in kleur. Dan zie ik net of ik er helemaal bij ben. Gewoon net een film. Net een film, ja. Ja, ik weet het. Is dat normaal? Geen idee. Henk Benaar.

op het strand, hè. Ja. Ik zal maar niet zeggen wat Wouter Wit zei. Van, ja, ik droom er ook over. Dan hoop ik dat ze een bepaalde kleur in je lingerie aan heeft. Hè. Nou, dan ga je niet op het strand mee lopen natuurlijk. Hè. Dan loop je gewoon in je bikini of in je badpak. Hè. Ja. Hey, ik ben daar, hè, ja. S'nachts droom ik, ga ik dromen op reis. Dit is even een verzoekje naar Ritty Wapenvelde. Hé, hey, alweer eens, hè. Ja. Ja. Woon hier. Verzoek van Nina. Kom maar, Nina. Je mag meezingen.

voor verzoek richting Wapenveld. Even die mailde nog even. Die had er even een verzoekje in. Even dat lunter. Hij zei, doe maar even een plaatje van Ellie is dat. Ellie, geef mij eens antwoord op mijn vragen. Voor die kale van de paardenweien. Voor de kale mulder. Hey, de kale mulder. Geef mij eens antwoord op mijn vragen. Bij deze.

0: speciaal.
1: Maar tegenwoordig ook niks meer, hè?
0: Je weet dat ik niet kan verdragen dat je met een ander sjaal.
1: Nou, dansen mag wel, maar chansen niet. Hè? Die hoorde je als verzoek van even drijven voor Gert-Jan, hè, die ik alle wilde.
2: Het is 12:12:12:24.
1: Ja. Richting alle 12 gaan we alweer, ja. Voor je het weet moet je morgen weer werken. Of je hebt vakantie, je zit buiten. Met een kaarsje aan en een wijntje. En muggen om je heen, die lekker prikken. Ah, daten moet je dan opsmeren, daten weet je dat. Ja. Als ik buiten zit, dan steek ik mijn dood.

Hans Vermeulen, je kent hem wel van de Sandy Coast. Van Nels nummers geschreven, ja. In Esperado, het origineel is van... Vond ik je zeggen, weet ik niet. Even de Olivia Newton-John gaan we draaien. Alle 12 precies hier op 12.24. En Slik komt eraan lopen voor George. Zit lekker in de achterduin. Hij ook last van muggen? Bout wel.

Astrid Dijgen, nummer geschreven door Cohen, hè. Was een man van de vroegste man, later gingen ze scheiden. Maar hij bleef gewoon nummers schrijven, maakt niet uit, maakt niet uit. Dit is even een verzoekje voor George en Miranda, zit in de tuin. Zit in de tuin. Die man had er nog een kerkhoor geloven. Het is slik, ja. Had er nog over kerkhoor.

heren van Slik, speciaal voor George van Dongen. Van Dongen heet die man. Ken je wel, van de zaterdag, hè? Hier. Zaterdagmorgen. Drukke man. Drukke man is het wel. Ja. Ik ben meer van het... Van, ik ben ook oud. Ik zit er s'avonds laat. Hè. Ja. Trouwens, laat zit ik hier op 12:04. De nachtburgemeester, ja. En Annie Janssen, Lesje Garden.

0: horen dat hij vanaf Singel komt. Hè? Hij kraakt een beetje kampvuurtje erbij. Dat is wel toepasselijk. Zo'n lekker warme avond. Hè? Buiten kampvuurtje erbij. Een beetje rook tegen die muggen natuurlijk ook. Hè? Dat scheelt een hele stuk. Ja. Annie Janssen, let's go. Hier op jouw 12.24. Het is kwart voor 12. Paar plaatjes en dan ben ik ook pleite.
1: Hij neemt je mee met de juiste muziek door de donkere nacht. Joop Ruitenbeek.

Ver terug in de tijd met Barry Manilow. En Mandy, ik ken het wel. Mandy, ik heb ook al Mandy gekend. Maar dat was een rotwijf. Dat was een rotwijf. Maar ik ken ook wel een Nederlands en een Duits. Ferry de Lids hebben het met Nederlands gemaakt trouwens. Ja, loopt wel. Even een klassieke van de Klets gaan we draaien dan. Nou, dat ken je allemaal wel, hè. Als we dit pop

Dit is dus echt een plaat met een verhaal. En dat verhaal, dat kennen de mensen die meeluisteren. Dat zijn meestal discjockeys hier allemaal en geïnteresseerden. Die kennen dat verhaal allemaal wel. Hè. En als je dat niet kent, dan moet je er gewoon even op zoeken op internet. Hè. Weet je dat ook weer? Ja.

Juliana Berting, die Duitse Sprachen. Jawohl, jawohl. Goedenavond, bijna richting 12 uur middernacht gaan we met Hey Jude in het Duitse. Ik ga mijn laatste vocaal erin gooien. Ik zeg iedereen een hele goede nacht. Welterusten we zo meteen natuurlijk. En veel plezier de komende week hier op Radio 1224. Morgen gezond op natuurlijk, hè. Als je eens vakantie hebt, niet er nou eens lekker van, hè. Niet er nou eens lekker van, hè. Neem dan maar een drankje, jou schelen, joh. Hey, goed, hè, welterusten.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio
0: 1224. Het komende uur hoor je deze hits. Mis er geen één. En deze.
3: Diep, diep, hoera, diep, diep, hoera, daar is de zon, daar is de zon.
0: En deze.

0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

meestal, het is een gekte. En ik denk dat ik te laat geboren ben. Als ik 60 jaar geleden had geleefd, had ik voor mijn gevoel

0: zonnetje schijnt op jouw radio.
1: Radio 12.2.4.
0: Het is zomer. Radio 12.2.4. Altijd piraten.

0: 1024
1: weerbericht.
2: Het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. In de ochtend komt er steeds meer bewolking in het noorden en westen met ook kans op een buitje. Het zuidoosten houdt het zonnig en droog. 'S Middags krijgen we een mix van zon en wolken met vooral kans op regen in het noordoosten. Maar het wordt wel op steeds meer plaatsen zonnig. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden in het noorden tot 28 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond blijft het droog en ook nog lang zonnig. Na morgen houden we zonnig, droog en warm zomerweer met hoge temperaturen. Op dinsdag en woensdag zakt het kwik een beetje, maar dat is een aanloop voor de tropische temperaturen vanaf donderdag, waarbij het in het zuidoosten 35 graden of warmer kan worden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
3: Hello, hello, everybody everywhere.
0: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
3: And a very good day to all our listeners in the

0: saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.